0: Liggen met mama.
1: Alleetje broer, de bedra.
0: Weekend man, weekend man. Liggen met mama.
1: Jij bij de vader, kom ik jou.
0: Weekend man, weekend man. Liggen met mama.
1: Je bleef onze liedje moest als de markt snap je. De ene ze moest met haar een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og
0: gi meg mann.